hij verdrijft bij volle maan. Allerhande boze geesten, spoken aan de hardste beesten, en hij kan ervan bestaan. Hij staat wijd en zijd bekend om zijn kruiden en zijn pillen, die de ergste pijnen stillen. Hij zit barstens vol talent. Kobekwa kan helder zien, dat werd meer dan eens bewezen. Hij kan in je handen lezen, voor een luttel frank of tien. Op zijn paspoort staat vermeld,

verdiende geld. De belastingambtenaar heeft zo stil aan een vermoeden. Kobe Kwak is op zijn hoede, speelt zijn rol van kluizenaar. Met een schimmel op zijn hoed. Muizenkeutels in zijn klompen. Voor de rest gekleed in lompen. Houdt hij alle dieven zoet. Want in een oude holle eik, overdekt met paddenstoelen, liggen tientallen miljoenen. Kobe Kwak is stinkend rijk. Dus heb je last van rood.